Daarmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein dermke. Verdeeld in alle kleine boerderijkes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er aan? Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen verbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette hij zij met haar gat.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

schillen het water moet een hoze mee. Hier zit je altijd goed.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

0: and day out. Too busy with living to worry about a little word like love.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond.

0: this a dream?
1: Ja, ik denk het wel hoor. Goed, Mona en Talking hoorde je met Sexy Sexy Lover. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zondag geworden. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we begonnen trouwens met Blind Faith. Ja, een rockgroepje. Een legendarisch concert in Hyde Park in Londen in 1969. Meer dan 100.000 muziekliefhebbers die bezoeken het concert. Dat door de pers beschreven wordt als de meest opmerkelijke bijeenkomst voor jonge mensen ooit gezien in Engeland. Ja, de groep Blind Faith die bestond uit Ginger Baker, Eric Clapton, Steve Winwood en Rick Wack. Ja, dat was legendarisch hoor, 1969. Ja, je hoorde een liedje van Blind Faith, Will All Right, voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, goedemorgen. Het is zondag. Ik zei het al, het is de rustdag. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton, de zondageditie. Ja, de netbeheerder Tennet wil twee enorme elektriciteitstunnels gaan boren onder de Westerschelde. In de tunnels kunnen in totaal 24 dikke stroomkabels worden gelegd die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom gaat voorzien. Ja, Tennet heeft de afgelopen 2 jaar al onderzoek gedaan naar de beste opties om stroom naar Zeeuws-Vlaanderen te brengen. En een woordvoerder zegt, we zien nu dat de tunnels de minste impact hebben op de scheepvaart en op de natuur. Want ja, die verstoor je het minst als je een tunnel hebt, zo zegt de woordvoerder bij Omroep Zeeland. Ja, dat er extra stroomkabels naar Zeeuws-Vlaanderen moeten komen, dat staat al een tijdje vast. Vooral rond Terneuzen zitten veel grote bedrijven die nu al tegen een stroomtekort aanlopen. En hun uitbreidingsplannen al niet kunnen realiseren. Hè? Ja, dat is een probleem hoor, dat hele stroomnet. Hè? Dat is echt niet te filmen. Of er is te weinig stroom, of worden zelfs huizen al niet eens meer aangesloten omdat er geen stroom is. Ja, het is bijna niet in te denken, maar het is echt waar. Ja, ja, hoogspanningsmasten bijvoorbeeld, hè, daar heeft men ook aan gedacht. Hè, om hoogspanningskabels tot op een hoogte van 200 meter boven over het water van de zeearm te leiden. Maar ja, vooral natuurliefhebbers die waren daar niet blij mee. Ze dachten dat het landschap ging verstoren en waarschuwden dat vogels vaak tegen kabels aanvliegen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En nu heeft men dus gekozen voor de optie om een tunneltje te graven. Hè? Ja. Richting Zeeuws-Vlaanderen. En daar komt dan al die stroomvoorziening in. Hè? Ja. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws dat ik vanmorgen las. Hè? Ja. Goed, 1969. We gaan weer terug in de tijd. Dit was toen een grote hit.

0: van jou.
1: Jonny van Wijmeren, ik ook van jou. Als je nog een leuke artiest weet die zegt van goh, die heeft een leuk liedje uitgebracht en die wil ik wel in Voor de Wekker Wakker hebben, dan mail je dat voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, je hoorde hem hier bij dit ochtendradioprogramma op de zondageditie, hè? Ja. Even kijken naar het weer. De dag begint vandaag wisselvallig. Nou, ik zit naar buiten te kijken. Het waait een beetje regenachtig. Er is veel bewolking. Er trekken ook wat buitjes over het land. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, met vanuit het westen meer ruimte voor de zon. Ook in Zeeuws-Vlaanderen gaat het zonnetje nog even schijnen. De temperatuur stijgt dan naar waarde rond de 20 graden. Daarbij waait de meest matige westelijke wind. En ja, langs de kust, daar waait het fix. En na het weekend, na vandaag en ja, maandag zo'n beetje, dinsdag, dan gaat de temperatuur langzaam weer iets omhoog. Temperaturen van 20 tot lokaal 22 graden. Daarna koelt het weer even af en dan redden we de grens van 20 graden voorlopig ook niet meer. En dan vanaf donderdag of vrijdag, dan verwacht men weer wat hogere temperaturen. Ja, ik had gisteren gezegd vanaf woensdag, maar goed, het weer is zo veranderlijk als wat, hè. Ja. Zo dadelijk, Pastoor Servaas heeft weer een nieuwe gemaakt. Dus zeker blijven luisteren, komt ze dadelijk voorbij in Voor de Wekker Wakker.

0: Vrooijenmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
0: Het is ongelooflijk, maar het hele dorp is in een rep en roer, nu dat iedereen weet dat de paus komt. Verschrikkelijk. Mevrouw Kloets bijvoorbeeld heeft hele grote plakaten gemaakt waar ze zelf op staat met een beeldmontage van de paus. Zij en de paus op één groot plakkaat waaronder staat: mevrouw Kloets wens de paus een geweldig fijn weekend hier in ons dorp. Ik word er helemaal niet goed van. En dan in de patatzaak om de hoek heeft een frietje paus. Een geweldig groot frietje met extra veel friet en heel veel pittige curry en heel veel pittige mayonaise. Want de paus, zegt de uitbater, is een geweldige pittige vent. En zo gaat het maar door. Ik word er helemaal gek van. Tot gisteravond, make a plan. Harry Verdonschot binnenkwam en zei: ik heb de oplossing. Luister, en hij legde mij het hele plan uit en ik was het volkomen mee eens.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je wat kapelaan Harry Verdonschot voor een plannetje bedacht heeft voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: En Mala hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij dit ochtend Radio Phaeton. Op deze zondagmorgen, want zo is het maar net. We kijken even naar het belangrijkste nieuws vandaag. Wat er allemaal precies gaat gebeuren. Even het lijstje erbij pakken. Even het lijstje erbij. Ja, in New York houdt onder andere bondscoach Ronald Koeman een persconferentie. Ja, en aanstaande maandag dan speelt Oranje tegen Oezbekistan. En volgens mij is dat nog gewoon een oefenwedstrijd. En in Normandië wordt een herdenkingsplaquette onthuld ter heren van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Ja, vandaag het weerbericht. De dag begint bewolkt met vooral in het noordelijke deel kans op veel regen. Later is het wel droog met ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot en met 20 graden.
1: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: I'm Jazzy.
1: Hallo.
2: I hope you enjoy.
4: Goedemorgen, lieve mensen.

0: Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic, hè? Ja. In Voor de Wekker Wakker, in de zondageditie. Het is vandaag trouwens een speciale dag. Het is de open dag naaktrecreatie. Ja, deze dag wordt elke keer georganiseerd door de vereniging Open en Bloot. Ja, de belangenbehartiger van de Nederlanders die graag bloot recreëren. Op meerdere naturistencampings in de Lage Landen. Daar kun je zeg maar letterlijk en figuurlijk rondsnuffelen. Of het wel wat voor jou is, hè. Dus ja, vandaag kun je dus op diverse plekken in je blootje lopen.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Nummer 36.

0: Zo in één keer zijn ze er weer, hè? De Havenzangers met het laatste nummer van hun Oranje Kampioen. Want het gaat natuurlijk allemaal beginnen, hè? Aanstaande donderdag 11 juni. En dan gaat het een hele tijd door. En dan is het wereldkampioenschap voetbal in Amerika en Mexico en Canada. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Ja, trouwens, vandaag is er een persconferentie, hè? Vanaf 9 uur. Want dan vertelt Ronald Koeman precies wat er gaat gebeuren. En morgen, ja, dan is het maandag, dan speelt Oranje in New York tegen Oezbekistan. Hè? Ja. Het nieuws vandaag, de originele bezetting van K3, die treedt vandaag voor het laatst op. Een reeks reunieconcerten hebben we gehad. De Belgische meidengroep die betreedt vandaag in het Avans Dome in Antwerpen voor het laatst het podium. Ja, bekende nummers van de groep zijn natuurlijk Oya Lele en Hart Verloren en Hippie Shake. En nog veel meer andere nummers natuurlijk. Hè. K3, wie is er niet groot mee geworden? En in Normandië wordt een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. De geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944. Ja, vertegenwoordigers van de Koninklijke Marine en het Nederlands Veteraneninstituut, die zullen onder andere daarover gaan praten. En die zullen daar ook aanwezig zijn. Dus ja, het is vandaag daar ook een belangrijke dag in elk geval, hè, in Normandië. Want ja, daar wordt dat plaquette, zeg maar, onthuld. Hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. Vandaag, het is de Landelijke Open Dag Naaktrecreatie. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door Open en Bloot, de NFN. Ja, de belangenbehartiger van alle Nederlanders die graag bloot recreëren. Nou ja, op meerdere natuuristencampings in lage landen kunnen mensen snuffelen aan deze recreatievorm. Hè? Ja. Ja, je moet het, ik wil niet zeggen een keer meegemaakt hebben. Ik heb het dan één keer meegemaakt, want dat was een foutje, bedankt. Toen kwam ik op zo'n daakcamping terecht. Toen moest ik er snel weer af, want ik had mijn kleren aan natuurlijk. Ik wilde ze op dat moment ook niet uitdoen, dus weg. Ja, een of ander foutje, ik ging een hek door en ik zat in één keer in een naaktgedeelte van een camping. Maar vandaag, dan kun je ervan proeven, want het is de open dag naaktrecreatie. Ja, en in Den Haag wordt vandaag bij de Albanese ambassade geprotesteerd tegen de plannen om een enorm resort te bouwen in het Albanese Nationale Park, Fiosa. Dat is een beschermd natuurgebied. Nou ja, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump is een belangrijke investeerder in dit project. Dus ja, maar er zijn heel veel mensen tegen en die proberen dit allemaal tegen te gaan. Goed, tijd voor de jaren 80 komt eraan. In de 80s remix door de voice-over, hè?
1: Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
3: 80.

0: van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Ja, dat was de tijd dat ik ging stappen en dat ik uitging en dat ik van alles deed. Ja, wat dat betreft is dat mooi als ik die oude liedjes wil horen. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik heb hem al vaker in de uitzending gehad en hij heeft weer wat nieuws. Op Spotify staat er een hele lijst, nieuwe EP uit. En ja, bla bla bla, er is heel veel gebeurd. Ik heb, radio-vriend Brady aan de telefoon. Nee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goh, ja, het is inderdaad, we hebben jou wel vaak gesproken, man. Ik heb even in de geschiedenis gekeken.
1: Ja.
0: We hebben elkaar regelmatig aan de lijn gehad. Dat is allemaal gebeurd toen je met jouw tv optreden, man.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar ik heb eventjes gisteravond eventjes gekeken wat voor nummers ik allemaal van jou heb.
1: Ja.
0: Maar jij hebt al best wel veel nummers gemaakt, man.
1: Klopt. Ik heb niet stilgezeten.
0: Nee, inderdaad. Tutti Frutti, dat was in 2025. In maart zie ik staan. Die staat er ook in. Billenparty, vond ik een van de leukste trouwens, tot nu toe. En nu heb je alweer een hele nieuwe gemaakt. Die gaan we straks ook draaien. Mm-hmm. Even kijken, je hebt ook nog gedaan, ik weet niet of je dat nog weet, Pokaball.
1: Ja, ook, klopt.
0: Dat was in 2024. En er zijn ook heel veel liedjes van jou zijn dagtoppen geweest. Dus die hebben we dan zeg maar speciale tip gemaakt. Dus, en wat me opvalt aan jouw liedjes, en ik weet niet of dat, ja, dat zal wel met een bepaalde reden aan de hand zijn, zeg maar, is dat jouw liedjes allemaal heel erg kort duren.
1: Ja, klopt.
0: Waarom heb je dat gedaan? Waarom, want nou heb je ook weer een EP'tje uitgebracht, hè? Die staat op Spotify, er staan allemaal liedjes op. Ik noem even een paar voorbeelden. Pyjama vergeten. PVDB. Weet even niet wat dat betekent. Misschien mag je dat even zo uitleggen. En dan heb je ook nog Handheving. Dat is al een liedje wat al uitgebracht is.
1: Ja.
0: En allemaal zitten ze, nou ja, toch zeker onder de 2 minuten. Of net 2 minuten.
1: Ja, nee, klopt. Mijn algoritme, dat was het dingetje, is, de jeugd heeft een korte spanningsboog en daar pas ik mij op aan.
0: Ja, dus jij zorgt gewoon dat je korte nummers hebt. Hoezo denk je dat de jeugd niet naar lange nummers luistert dan?
1: Nou, volgens mij tegenwoordig moet de jeugd binnen 3 seconden gepakt worden door een nummer of door een filmpje, anders klikken ze het al weg.
0: Ja, oké. Okay. Dus zeg maar, elke artiest die nummers van 3-4 minuten uit gaat brengen, die moet maar hopen dat het de eerste 3 seconden raak is, anders gaat hij weg.
1: Ja, ik denk echt de grote artiesten, die hebben dan nog geluk, maar artiesten die minder bekend zijn, die moeten wel echt gelijk gepakt worden qua melodie.
0: Ja, en worden jouw liedjes gepakt? Merk je dat ook met qua streaming?
1: Op feestjes weet ik wel. Dan kijk ik af en toe filmpjes te zien dat de mensen mijn nummers luisteren. Ja, in de auto luister je niet heel vaak mijn nummers, denk ik. Maar het is wel echt, ik ben ook meer een feestartiest. Dus ik denk op heel veel feestjes word ik wel gedraaid, denk ik.
0: Ja, word je daar ook veel voor gevraagd om op te treden?
1: Ja, zeker.
0: En aan wat voor feestjes moet ik dan denken? Zijn het echt feestjes voor jongeren of ook...
1: Voornamelijk wel.
0: Voornamelijk wel, ja. Ja, het zou natuurlijk zo kunnen dat je een keer in een verzorgingshuis gevraagd wordt, hè?
1: Lijkt me ook leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind alles prima.
0: Ja, daarom. Je vindt alles prima, dat bedoel ik. Hé, maar die EP, hè, die nou uit is, hè, er staan allemaal nummers op, hè. Als je die nummers schrijft, want ja, ze duren allemaal kort, ik zei het al, hè. Hoe fabriceer je dat dan? Ga je dan s'avonds echt zitten en dan knal je er een stel uit, of?
1: Nou, eigenlijk gaat dat heel spontaan. Dan heb ik opeens een ideetje of een maat van mij samen, wat wij doen samen. En het is altijd heel spontaan en dan gaan we gewoon schrijven in de studio. En dan komen we altijd de grappige tekst uit.
0: Ja, misschien is het ook wel wat om net als Joost Klein bijvoorbeeld iets te regelen. Dat je misschien in andere landen gaat optreden, man.
1: Ja, lijkt me wel lachen.
0: Ja, misschien is het wel een beetje een compliment. Maar ik vind de muziek van jou soms daar wel een beetje, nou niet echt super op lijken. Maar het komt wel in de buurt.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik, ja.
0: En waarom denk je dat misschien veel mensen dat ook denken?
1: Omdat ik ook een soort... Kijk, Joost Klein is ook een typetje. En dat ben ik eigenlijk ook wel. We zijn altijd best wel een beetje gek. Op een goede manier. Mm-hmm. En qua muziek, ja, is ook gewoon een beetje anders dan anders. Dus ik denk dat we daar wel op elkaar lijken.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het in elk geval wel apart. Het is, ja, misschien is jouw muziek ook wel een beetje een soort kunstvorm, vind ik hoor. Als sommige nummers luister, dan denk
1: dankjewel,
0: ik,
1: dankjewel.
0: Daar zit wat meer in als alleen maar muziek. Dus.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus. Hey, maar Content, hè? Dat is jouw liedje wat je dus nu uitgebracht hebt, hè?
1: Ja.
0: Hoe loopt die? Wordt die al een beetje fix gestreamd? Of?
1: Ja, ik weet wel dat mensen wel leuk vinden. Ja, qua streams, ja, de ene loopt beter dan de andere eigenlijk. Maar ja, als ik hem draai op feestjes, dan gaan ze allemaal wel hakken. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, zeker. Dat is hartstikke leuk. Ja. En waar gaat het over? Misschien is het ook wel leuk om even uit te leggen. Ja. Content. Ja, het is natuurlijk op social media misschien content. Ik weet het niet.
1: Klopt. Ja. Het grappige is, het gaat eigenlijk over dat ik op OnlyFans de dames zoek. Dat OnlyFans platform. Voor de grap natuurlijk. Er zit altijd een komisch verhaaltje achter. Maar toen dacht ik van, hoe ga ik de luisteraars triggeren? Dan verand ik de C in een K en dan krijg ik content.
0: Je moet er maar op komen, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja. Hé, hey, we gaan je liedje draaien. En heb je nog plannen? Heb je nog een optreden ergens waar we rekening mee moeten houden?
1: Ja, eind juni heb ik een optreden. In Bavel, dus in Brabant.
0: Ja.
1: Daar bij een voetbalvereniging ga ik optreden. En voor de rest in juli nog bij een school. Bij een schoolkamp. En misschien in augustus sta ik in Vlaardingen nog optreden.
0: Oké, dus er staat in elk geval weer wat op de agenda. Nou, we houden jou in de gaten, want je hebt er toch wel een kleine fan bij in.
1: Gelukkig.
0: In deze regio hier. Hey, we gaan je liedje draaien en een leuke zondag, man.
1: Ja, jullie ook. Jij ook.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Leuk is dat, hè? Ja, Brady. Ja, hij trad toen een keer op bij Holland's Got Talent. Dat kan me nog herinneren. Stond hij op het podium. En sindsdien brengt hij alleen maar liedjes uit, joh. Nou, we gaan Content draaien. Even doorbijten. Hij duurt 1 minuut 25.
2: Welkom in de pomp.

Roxy Dekker en Kerstwil, een liedje van vorig jaar alweer, hè? Ja, eventjes aan de aandacht ontsproken, zo zeggen ze wel eens, hè? Ja, het is vandaag de Internationale Tourette-dag. Ja, ook bekend als de Europese Tourette-dag. Vandaag wordt deze dag georganiseerd waarop en extra aandacht is voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Ja, dat is een verschrikkelijk iets. Als je dat hebt bijvoorbeeld, dan ga je spontaan vloeken of je gaat schelden of noem maar op. Ja, het is te pas en te onpas vloeken of schuttingstaal gebruiken. Ja, waardoor het syndroom bij het grote publiek bekend is. Een zeldzaam symptoom. Ja, de meeste mensen hebben tics. Ja, bijvoorbeeld met de vingers tikken of met de ogen knipperen. Ik kan me herinneren, dan praat ik over een, zo zeker een jaar of 15, 16 geleden. Toen zat ik bij een werkgever en toen kwam de werkgever naar mij toe en die zegt van, er komt zo dadelijk iemand en die is vrachtwagenchauffeur, maar die heeft Tourette. Ik zeg, oh, Tourette? Ja, die scheldt alles bij elkaar, maar hij doet zijn werk prima, alleen ja, hij kan zich niet inhouden. Ik zei, nou, dat is goed. Dus ik wachtte en inderdaad, een paar uurtjes later kwam die vrachtwagenchauffeur binnen, samen met nog iemand, omdat hij voor de eerste keer bij ons was. Dan wisten we in elk geval wat ons te wachten stond. En die man die begon me te schelden, jongen. Dat wil je niet weten. Ja, van, je hebt hier zooi en dit en dat en zus en zo. Hup, hup. En hij regelde alles en noem maar op. Ja, ik vind het toch wel knap, hoor, dat zo'n man dan toch, zeg maar, een kans krijgt bij een werkgever, hè? Want je zal het maar hebben, jongens. Ja. Het is dus vandaag een bewustwordingsdag, hè? De internationale Tourette-dag. Ja, en fans die konden dus opgelucht ademhalen, want de twee concerten van de Amerikaanse rapper die hebben groen licht gekregen. Het Centrale Joodse Overleg die probeerde de concerten nog tegen te houden, maar ja, dat was al een onbegonnen zaak, want Arnhem had al besloten, de burgemeester, dat mocht. Ja, de weerstand tegen J, voorheen bekend als Kanye West, is te wijten aan de uitspraken die hij natuurlijk gedaan heeft, hè, want hij heeft onder meer zijn bewondering uitgesproken voor Adolf Hitler, aan wie hij ook een van zijn nummers Heil Hitler opdroeg. En later heeft hij ook gezegd dat hij spijt had van die uitspraken die hij toeschrijft aan een bipolaire stoornis. Nou ja, dat kan. Toch? Ja, nou ja, er was in elk geval tijdens het concert gisteravond weinig van te merken, want het was alleen maar muziek wat de klok sloeg. Ook de fans, die hebben zich er niet zo druk om gemaakt. Het ging om de muziek, zo zeiden ze. En niet zozeer om hetgene wat hij allemaal gezegd en gedaan heeft. Nou ja, als hij inderdaad een bipolaire afwijking heeft, ja, dan kan hij daar dus ook niks aan doen, hè, zou je bijna kunnen zeggen.

Ja, de film Grease, hoorde je Olivia Newton-John. Rest in peace natuurlijk. En John Travolta, Grease, de mega mix. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag de 158ste dag van het jaar. We moeten nog 207 dagen doorzetten. En dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Het is vandaag de geboortedag van, een hele bekende wereldburger. Vandaag is namelijk Urbanus geboren, hè? 1949. Even een korte liedje dan, hè? Even kort, hè? Dikke Rick heet hij.

0: Ja, op deze dag in 1949 werd hij geboren. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Ik spreek je morgen weer voor de reguliere uitzending. Graag tot dan.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Een keer op Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
8: Memories.

En heel fijn en tof dat u er terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur.

1976. Tina staat wellicht het meest bekend van haar wereldhit uit 1976. I Love to Laugh, But My Baby Loves to Dance. Haar carrière begon toen ze de zang verzorgde in het nummer I'm on Fire van de formatie 5000 Volt. En dat was in 1975. Tina Charles werd 72 dit jaar op 10 maart. En net voor Tina Charles zat onze Vlaamse Paul Severs met een Engelstalig nummer uit 1975, Return to Me. Onze Vlaamse zanger en televisiepersoonlijkheid en ambiancemaker Sam Goris, die lijkt eveneens, zoals meerdere artiesten hier bij ons, een gooi te doen naar de zomerhit 2026 met zijn nieuwe song Wreck. En hij trapt hier mee de zomer op gang. Maak de dansvloer dus vrij en trek uw basketsloefjes aan. Want Sam gaat er vol voor. En op 10 april was hij jarig.

0: Het liedje Engelbewaarder werd al menigmaal gecoverd door diverse artiesten. En we hoorden hier zo net de versie van de Nederlandse zangeres José. Het liedje werd indertijd gecomponeerd door Pierre Carder, alias vader Abraham, en voor het eerst gezongen in 1976 door de Belgische zangeres Mieke Gijs. Mieke is al meer dan 50 jaar een begrip in de volksmuziekwereld. En ze bleek ernstig ziek te zijn geweest, maar het is nu aan de betere hand. En die liefhebbers van de Popcorn Oldies muziek, die gaan we, zoals we dat elke week getrouw doen, terug even blij maken met de volgende 45 toeropname op het Duke platenlabel. Uit onze platenbak van 1962 draaien we van de Amerikaanse zanger Bobby Bland de song That's the Way Love Is.
1: U luistert naar Harry Tiger.
2: Popcorn Oldies. Right here, right now.

Van zowat 65 jaar geleden hoorden we zo net de Amerikaanse zanger, liedjeschrijver, multi-instrumentalist, film- en televisieacteur Bobby Darin met de song Nature Boy. Een 45-toeren-realisatie was dat uit 1961 op het Edco platenlabel. En deze song werd voor het eerst opgenomen in 1948 door Nat King Cole. En we kennen het nummer ook van The King, Elvis Presley. En er zullen ongetwijfeld nog meer artiesten zijn die deze song op hun palmarès hebben staan.

De van Italiaanse afkomstige Belgische zanger Frédéric François hoorden we hier zo net. En dat met een prima Franstalige, zal ik maar zeggen, tegelplakker uit 1972. Je voudrais dormir près de toi. En net voor Frédéric François hoorden we de Amerikaanse soulzanger Paul Williams, alias Billy Paul. En dat met een maxi-realisatie uit 1977 van zijn wereldhit Only the Strong Survive. Billy Paul zong niet alleen soul, maar ook rhythm en blues en jazz. Onder andere heel bekende wereldhits van hem waren Me and Mrs. Jones en ook Your Song. En dan krijgen we een zomerhitje van 2021 van Wim Leijs. En hij brengt ons het liedje Ik kijk naar boven, daar is de zon. En laat die zon maar schijnen.

De Duitse zanger Hendrik Siewert horen we zo net. En hij vertegenwoordigde Duitsland 4 jaar geleden, wat zeg ik 5 jaar geleden, in 2021 op het 65ste Eurovisie Songfestival in Rotterdam met dit leuke liedje I Don't Feel Hate.

Ik ben helemaal weg van deze plaat, vrienden. Uitstekende soulmuziek van de bovenste plank was dit. Door de Philosopher of Soul. Zo wordt hij ook wel eens een keertje genoemd. De Amerikaanse soulzanger Johnny Taylor. Hier met de 45 toeren realisatie op het Stax platenlabel uit 1966. Deze Who's Making Love. Een nummer getrokken uit de gelijknamige langspeelplaat. En net ervoor zat een 45 toerende realisatie uit 1966 op het Chess platenlabel. Chess platenlabel uit Chicago van de Amerikaanse rhythm- en blueszanger pianist William Larry Stewart, alias Billy Stewart. En dat met zijn megawereldhit Summertime. En dit was, of dat was een compositie van Gershwin en Hayward. En een arrangement van Phil Wright. Stewart overleed op 17 januari 1970. En hij werd maar amper 32. Hij had een auto-ongeval met dodelijke afloop. En dan is het nu terug tijd voor die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller. Die gaan we, zoals we dat elke week doen, terug verwennen. Want het is weer om tijd voor ons vaste vertrouwde item, de tijd van toen. En vandaag, beste luisteraars, neem ik jullie mee terug naar het jaar 1964. Dat is ook het legendarische jaar dat de Ford Mustang op 9 maart van dat jaar voor de allereerste keer van de band rolde. En datzelfde jaar is de van Italiaanse afkomstige Belgische zanger Salvatore Adamo wereldwijd de tweede best verkopende artiest. En dat op de Beatles na. Hij brengt ons in zijn moedertaal Non mi tenero il broncio. En dat is de Italiaanse versie van Mes mains sur tes hanches uit 1964. En dat vinden we voor het eerst terug op de langspeelplaat Adamo Italiano. Een realisatie op het La Voce del Patrone platenlabel. En dat is een dochterbedrijf van His Master Voice.

Ja, ja, en zo zit deze 23e aflevering van dit programma in 2026 er alweer een keertje op, vrienden. Het is een feit. We gaan hier dan ook verder plaat gaan poetsen, want het uurwerk zegt me dat het voor mij ver tijd is om afscheid van jullie te nemen. Beste vrienden, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij waren. En maak er nog een gezellige week van. Veel plezier met wat je nog gaat doen deze week. En ook voor straks nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij jullie lievelingsradio. Bij Leven en Welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week, zelfde tijdstip. En dit voor een nieuwe editie van dit programma. De favoriete muziekcollectie, weet je wel. Hou het gezond voor jezelf en uw medemens. En probeer alvast ook heel veel te genieten. Pluk de dag, maar niet te veel plukken. Laat nog wat iets hangen voor de volgende dagen. En blijf zeker luisteren naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel veel op jullie gehoor af. Graag tot volgende week, vrienden. Bye bye.

Goedemorgen mensen, het is wederom zondag, dus het is weer het vaste item. Good Morning Sunday met Simone, iedere zondag op jouw favoriete radiostation. Henk is er weer bij, die zit achter de mengtafel en ik sta achter de micro. We hebben inmiddels lekker iets bij de koffie, donuts en pekanbroodjes. En we hebben koffie en thee, dus... ik heb weer een mooie lijst gemaakt met allerlei soorten muziek, zoals mijn motto luidt. Muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Hello listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist, I hope you enjoy it, so let's start with track one. We gaan beginnen met de groep en dat waren de meest consistente van de mannelijke Amerikaanse soul- en vocalgroepen, afkomstig uit Washington. En je gaat luisteren naar een track uit 2000, Choice 4, met het nummer When You Are Young and in Love.

0: Call met Good Morning Sunday.
1: Ja, we zijn rustig begonnen met Choice 4. En we gaan van Amerika gaan we naar Italië, naar een Italiaanse zanger en liedjeschrijver. En de dame is een Italiaans supermodel en actrice. Dit wordt het nummer van Umberto Tozzi en Monica Bellucci. Ti amo.

We gingen van Amerika naar Italië en we gaan weer even terug naar Amerika. Je hoort het al. Dat wordt een track van Aretha Franklin, Ain't No Way. En Aretha Franklin was een Amerikaanse gospel en soul R&B zangeres en staat op de ranglijst, jawel, van de 100 beste zangers aller tijden van het tijdschrift Rolling Stone. En ja, zij staat zelfs op de eerste plek. Aretha Franklin, Ain't No Way. Ain't No Way.

Ja, we hebben het tempo een beetje opgevoerd. En dat waren de Time Bandits, een Nederlandse band. En hadden begin in jaren 80 internationaal succes. Met een muzikale mix van disco, funk, soul en rock. Nou, je hoort de tonen al van Nat King Cole. L-O-V-E. Dat is de Golden Oldie van deze week. En dat was een zanger en pianist en jazzzanger en de songwriter.

Ja, Nat King Cole. We zijn aangekomen bij het vaste item. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag op jouw favoriete radiostation in Nederland en buiten Nederland en zelfs buiten Europa. We gaan naar het discoblok toe. Dat wordt een nummer van Cheryl Lee Ralph. En dat is een nummer en dat heet In the Evening. En daarna krijgen we een track van Indeep. Last Night a DJ Saved My Life. Nou, dat zullen jullie allemaal nog wel kennen. Een Amerikaanse discogroep in actief van 1982 tot 1984. En hadden één grote hit. Last Night a DJ Saved My Life. Maar we starten met In the Evening van Cheryl Lee Ralph.

dat was Indeed met Last Night a DJ. Save My Life, dat was de discoblok. En daarvoor In the Evening. Als je met je radio aanzet, je luistert dus iedere week. Kun je luisteren, hoeft niet, maar kan je luisteren naar Good Morning Sunday met Simone. Ik heb al drie vaste items. Dat is de Golden Oldie, die hebben we net gehad met Nat King Cole. En dan krijgen we als track 10 de Tune of the Week. Dat is weer een heel ander genre. En ook nog de One Hit Wonder. Oké, we zijn aanbeland bij, even kijken, Michael Jackson. En dat wordt een nummer van, het jaartal weet ik niet meer zo goed uit mijn hoofd. Maar het nummer heet Human Nature. Nou, Michael Jackson, hoef ik niks over te vertellen. Wereldbekend en helaas niet meer onder ons. Maar de muziek hebben we gelukkig nog wel. Michael Jackson.

0: Muzika. Good morning Sunday with Simone. A good start of your Sunday.
1: Ja, we gaan het tempo weer opvoeren. En dat wordt een nummer van een Amerikaanse New Wave en synthesizer popband. Is opgericht in 1983 in LA. A nomination met Obsession.

Ja, dat was Animation met Obsession. We zijn toe aan het vaste item van deze show. De Tune of the Week namelijk. En dat wordt van een Italiaanse DJ en songwriter. En vooral bekend van zijn album Evolver uit 2019. Giuseppe Ottaviani met het nummer Feel the Music.

0: Dat was Giuseppe Ottaviani, de tune of the week. Nou, we gaan back to slow, zou ik maar zeggen. Want het is voor ieder wat wils. Dus we hebben dance, we hebben jazz, we hebben disco. En we hebben nu een slow track. Dat wordt een nummer van een Amerikaanse soul, gospel, blues en jazzzanger. Ik heb het over Lou Rawls. En het nummer is Pure Imagination.
1: Hold your breath. Make a wish. Now count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see

je luisterde naar de mooie warme stem van Lou Rose. Nou ja, je hebt mensen die houden van dance. Je hebt mensen die houden van disco. Je hebt mensen die houden van soul, funk. Dus voor ieder wat wils hebben we altijd. En ja, als je net inschakelt, je luistert naar A Good Morning Sunday met Simone. Ja, je hoort de klanken al van een rock ballad, namelijk van de Scorpions. En dat is een Duitse hardrockband uit Hannover, nog steeds actief. En van hun eerste album is dit nummer, maar hun eerste album kwam pas uit in 1972. Ik heb het over de Scorpions met Send Me an Angel.

Ja mensen, de eindtune. Ik heb genoten, of tenminste, ik heb genoten. Henk heeft genoten van de Scorpions, een rock ballad. Met lekker gitaarwerk er tussendoor. En ja, dit nummer moet je eigenlijk knijterhard zetten. Wat we ook hebben gedaan hier. Dus we gingen helemaal los in de studio. Maar de eindtune is hoorbaar, dus we zijn er weer doorheen. Het uur is voorbij. Ik hoop dat je hebt genoten. We hebben nog 2 nummers te gaan. Dat is een nummer van Earth, Wind and Fire. Een Amerikaanse band die soul, funk, jazz en disco muziek maakt. En in de jaren 70 waren zij het meest populair. En de One Hit Wonder hebben we ook nog een vast item in deze show. Nou, echt een One Hit Wonder weet ik niet, maar het is wel een van hun bekendste nummers van Lips Inc. En het was een studioband die bekend is van 1 grote hit, namelijk Funky Town. En ze waren actief van 1979 tot 1985. Listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. The hour is over now and we have still 2 tracks to go. I wish you a very nice Sunday. I hope you will next Sunday listen again to Good Morning Sunday met Simone. En ik zou zeggen bye, ciao, adios.

0: Robot en Albert. Van Mil Radio.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Robot Albert.
3: Uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
4: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.

Zijn we nou de laatste nieuwe van Nell Rogers. Samen met niemand meer en niemand minder dan Duran Duran natuurlijk. En Free to Love. Je hoort daar een klein beetje de versie van Good Times. Ja, en daar zo verder. Van harte welkom in ieder geval in de zondagse middagaflevering van de Lunchbreak. We zijn weer helemaal klaar voor een uur lang lekkere muziek hier op je radio natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is muziek van de Belgische formatie de Scabs en Don't You Know. Natuurlijk weten we het wel. Tot 1 uur.

De band die verschillende grote hits gehad heeft in de jaren 1, de jaren 70, bij de jaren 80 natuurlijk. Je hebt het allemaal over de Scabs en Don't You Know. Zondagmiddag op je radio, de lunchbreak die is er van zondag tot en met vrijdag natuurlijk. En dat allemaal met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Hier zijn de Proclaimers. And I'm gonna walk 500 miles. Ja, ik heb gehoord dat er veel voettochten zijn.

muziek waarmee je je eten lekker zal verteren natuurlijk. Hè. Muziek van Wes en Alane. En hier is de lekkere Tim Swims. En dit allemaal met zijn Bad Dreams.

En daarna Tim Swims. En dit allemaal met zijn Bad Dreams heeft deze nacht slecht gedroomd, blijkbaar. En heeft er een liedje over gemaakt. Nice, als u het mij vraagt. Goed, hier is de nummer 1 van dit moment. Hier is Alex One. En dit allemaal met zijn Fever Dreams.

Lekker nummer uit de 40 beste natuurlijk. Tot aan het gaatje van het laatste gaan we altijd natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Hey, het is lunchbreak waarnaartoe je luistert. Tot 1 uur zijn we hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dit is Richard Marx. En hier is hij met Angelia.

Color en Glamour Boys komt altijd netjes van pas natuurlijk. En zeker op een zondag. Niet te veel drinken, zou ik zeggen. Als je nog met de auto moet, wel doe het voorzichtig aan alcohol en verkeer. Dat kun je niet maken op een zondag en op een zaterdag. Hoe niet, geen enkele dag onder alcohol rijden natuurlijk. En inderdaad wel. Muziek van Living Color en Glamour Boys hier in de lunchbreak. Tijd voor Maxime en Babette en hoe dan ook.

Ach, lekker nummer natuurlijk voor van Babette en Maxim natuurlijk. En hoe dan ook, wel, we zijn er nog altijd tot 1 uur natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijkheden. Hoe willen we hier hebben? Hier zijn de Carpenters en on the top of the world.

zijn inderdaad het nieuwsbreken doen we van zondag tot en met vrijdag natuurlijk. En op zondag is het wel een klein beetje meer speciaal dan op gewone werkdagen natuurlijk. Mag ook wel, hè. Op een zondag was muziek van Laidback en dit allemaal met hun Baker Man. En ja, we zijn er nog tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes uit Nederland en België samen. Hier is Bluff en Heike en we doen wat we kunnen.

hadden Heike en Pascal Jacobs of anders gezegd blaf. En dit allemaal wat we doen, wat we kunnen. Ja, inderdaad, meer kan je natuurlijk niet doen of dat je kan, hè? Ja. Alles heeft zo'n beetje zijn grenzen. Ook de zondag natuurlijk, ja. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten of ga je er een brunch van maken, dat kan natuurlijk ook dat je nog tot 2 uur aan tafel zit te eten en te drinken. En lekker gezellig zitten babbelen natuurlijk met de muziek op de achtergrond van jouw favoriete radiostation. Hier is George Michael en Aretha Franklin. And I knew you were waiting for me.

Queen of Soul, inderdaad. Hè. Ja, ik heb het allemaal over Aretha Franklin natuurlijk, samen met George Michael nog in de tijd. En het allemaal wel 1984. En dat allemaal met I Knew You Were Waiting For Me. Dat was ergens rond, rond de kerst dat deze plaat was uitgekomen natuurlijk. En hij was een van de snelste stijgers in de maand de december. Tijd geworden voor Genesis. En hier zijn we met... Inderdaad, Paper Lights.

Inderdaad, een van de laatste nummers dat we samen met Peter Gabriel gemaakt heeft natuurlijk. Phil Collins en ze noemden zich Genesis. En dit allemaal met hun Paper Lades. Zo, ik hoop dat het allemaal een klein beetje gesmaakt heeft natuurlijk deze middag. En de muzikaal beleg het ook wel een klein beetje goed deed. Hier is Kate Perry en Firework. Do you-

inderdaad, het is tijd dat ze weer eens een nieuwe single opnemen. Hè? Inderdaad, wel Katy Perry en Firework hier in de lunchbreak deze zondagmiddag. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor jullie en dan zit het er weer helemaal op. Ja, inderdaad wel. Je gooit me een beetje van links naar rechts, heb ik zo de indruk. Hier is Jeroen van der Boom en je bent zo. Tot morgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak. Hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt om te luisteren en maak er nog een mooie zondag van. Bye bye.

0: Monsterhits. Kijk
1: om. Hey, een hele goede zondag en welkom bij de Belgische Top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 23. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn 3 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Willy Sommers met De Eerste Keer, is er na 1 week uitgebonjour. En ook David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven is er na 5 weken uitgegaan. Ook Jeremy Vrieling, op weg naar mezelf, zal zich gevonden hebben, want na 5 weken is hij eruit. We hebben amper 8 stijgers en 7 dalers die deze week weer plaats moeten prijsgeven. Het is dus weer een bloedbad geworden deze week voor sommige artiesten. En alweer een primeur. We hebben alweer een nieuwe top 3 en een nieuwe nummer 1. Tegenwoordig een beetje de tendens van alle weken. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens over kunnen staan. Nou, je denkt, ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top en het gaat een beetje moeizaam vandaag. Het is misschien omdat er 20 meteen een nieuwe binnenkomt. Het is inderdaad die Greg Frilst en James Cook met Muddy Waters.
0: Nieuw. De Belgische top 20.

onze tweede nieuwkomer deze week, Isabelle A. En smeek maar niet om mij, maar ik ben toch blij dat ze terug is. Is benieuwd wat ze de komende weken allemaal gaat doen met Smeek maar niet om mij. Maar de volgende gaat er eentje de goede richting uit. En het, ik heb het over Kleinmans en Bageel en Schreeuwen.

0: niet meteen het genre dat we van deze Jelle van Dalen verwachten, maar het is een prachtige plaat. Gaat eentje de goede richting uit, komt zo op 17. En de kleuren in de regen, ja, we gaan het een beetje kleuren. En de volgende die gaat de 4 plaatsen omlaag en komt zo op 16 in de 62e week. Ik heb het daarover Pommelien Thijs en zij heeft het nog steeds over die Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: In de Belgische top 20 geen gezeur. Alleen de crème de la crème van het moment. Keer op keer. De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
1: Nummer 15.

Ja, ze moet deze week stevig inboeten, ons Judith. 7 plaatsen gaat ze achteruit en dat in de 14e week met die self-made woman. En onze volgende gaat er eentje de goede richting uit in de 2e week. Ik heb het over Parkel en hij is weer zot verliefd. Het zal weer wat worden.

leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

Ultra Rock. Niemand gaat naar huis, dicht maar uit. Deze week gaat hij twee plaatsen moeten inboeten. Komt op nummer 13 in de vierde week. Ik heb het over Sam Horace en zijn Reen 2-3 Rakken. Ligt naar beneden. Is benieuwd wat hij de komende weken nog gaat doen. Maar de volgende gaat er eentje de goede richting uit. Console 12 in de zevende week. Bart Peter en de bevalligste.

Ja, ze hebben ook de beste tijd gehad. Deze bazaar, langzaam gaan ze naar de exit. Ook deze week gaan ze eentje naar omlaag in de 38e week. Bazaar, en begin opnieuw. Nee, we gaan niet opnieuw beginnen. Maar de volgende gaat 6 plaatsen de goede richting uit. En dat in de 5e week. Ik heb het over de Romeo's en...

0: Adrek wat meemaken.
1: Is niet waar, hè? Is niet mogelijk.
2: Ja, een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9. Nieuw.
3: De Belgische Top 20.

is onze hoogste nieuwe in week 23. Camille, met nu dat je weg bent, is benieuwd wat hij de komende weken gaat doen. Maar wij blijven nog een beetje. De volgende gaat er ook eentje naar omlaag. Ik heb het over Reggie en Laura Tesoro. Dat in de 19.

Ze gaan er deze week twee plaatsen op achteruit. Komen ze op nummer 7 in de derde week. Milking. And the music is my medicine. Is benieuwd wat hij de komende weken nog gaat doen. Maar DJ Lashes en Milo die gaan er drie plaatsen op vooruit. Komen ze op 6 in de vijfde week met die Forever Younger.

Ze gaan er deze week weer eentje de goede richting uit. Deze Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. Dat in de 10e week. En onze volgende blijft staan op 4 in de 3e week. Ik heb het over Adam Lommaert en Zweli V. En het tranen van...

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

Deze blijft staan in de 13e week op 3 Bazaar de Nacht in Amsterdam. Maar nu gaat het gebeuren. De storm is weer door de top 3 gewaaid. En wat is er gebeurd? Onze nummer 1 van vorige week is de nummer 2 van deze week geworden. Maxime en Babette in de 15e week. Hoe dan ook, ze blijven weer op 2.

0: Ja, hoe dan ook, gaan ze nog eens op de eerste plaats komen of blijven ze op de tweede? Of gaan ze naar beneden? Hoe dan ook, we zullen het wel in de toekomst tegenkomen. En van mij heb je nog één zak te goed in deze week 23.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, we zijn toegekomen aan het compleet overzicht voor deze week. Op 20 niet binnengekomen Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Op 19 ook niet binnengekomen Isabelle Aas, Meek maar niet dan mij. Op 18 gestegen Kleinmans en Vergeel met Schreeuw. En ook op 17 gestegen Jelle van Dalen met Kleuren in de regen. Op 16 gedaald Pommelien Thijs met Atlas. En ook op 15 gedaald Judith met die self-made woman. Op 14 gestegen Bart Kel met Zot Verliefd. En op 13 ook gedaald Sam Goris met Rakken. En op 12 ook gestegen Bart Peters met De Bevalligste. En op 11 gedaald Bazaar met Begin Opnieuw. Op 10 dan weer ook gestegen De Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. En op onze hoogste nieuwkomer op 9 was Camille en Nu Dat Je Weg Bent. Op 8 gedaald Reggie en Laura Tesoro met Born To Be. En ook gedaald op 7 Milk Inc. met Medicine. Ook gestegen op 6 DJ Licious en Milo met Forever Young. En ook gestegen op 5 Lost Frequencies met Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. Blijf hangen op 4 Aaron Blommarten, Zoe Levy met de Tranen van Goud. En ook op 3 blijf hangen Bazaar met Die Nacht in Amsterdam. Gedaald onze ex nummer 1 Maxime en Babette. En hoe dan ook. Dus dat wil zeggen dat hij opnieuw op 1 staat. En dat voor de 14e keer in de 25e week. Ik heb toch een Fleming en Meteor. En niet nodig. Ja, ja, het is wel nog nodig. Maar ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week is een nieuwe versie van onze Belgische top. Wil je weten wat jouw favoriete artiest gedaan heeft? Moet je zeker afstemmen op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20. Nummer.

Zo, Bente, welkom. Het is weer weekend op je radio. En dat was haar single, vorige week kwam die uit. Straks overigens nieuwe muziek van S-Team. Maar ook BB Rixa, Becky Hill en BBS, maar ook vele anderen. Ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week overigens. Want er is heel veel politiek nieuws en er is WK-nieuws, want het WK komt eraan. Eerst Eurythmics in deze weekendshow op je radio. Here comes the rain again.

0: Here comes the rain again, Eurythmics. En het heeft geregend deze week. Vorig weekend hadden we nog heel mooi zomers weer. Maar deze week hadden we echt allerlei variaties. Het was dan weer zon, dan weer regen, dan waaide het. En sommige plaatsen was er ook hagel. Ja, echt waar. Dan de muziek. Zometeen muziek van Becky Hill. En er is muziek van Bella Keys. En er is muziek van BB Rixa.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Moore en wat ook Moore was, Mark Rutte, was bij Zelensky in Oekraïne. Het was een onaangekondigd bezoek wegens veiligheidsredenen. Ik blijf het zeggen hoor. Die man moet echt terug naar school, want zijn Engels was niet best. Maar hij kwam Oekraïne steun aanbieden zoals altijd. En ze voor alles beloven. En Zelensky was er heel blij mee. Dan de muziek. Zometeen een nieuwe single van DVBS. Vorig jaar hadden ze nog een aantal kleine successen. Banks. Maar er is een oud liedje in een nieuw jasje gestoken. En die is van Francis Veer. Samen met Robin S.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Roxette en het mooie How Do You Do. Zometeen muziek van Future. Een aantal jaar geleden hadden ze een leuk singeltje. Dat was ook een redelijke hit. We hebben ook muziek van Galantis. Maar, ja, het WK komt eraan. Nederland had een uitzwaaiwedstrijd deze week. Tegen Algerije, die ze overigens verloren. Er zat ook een paar foutjes in het volkslied. Ja, Sierra de Bruin ging zingen en had een paar foutjes gemaakt. Maar dat is het te vergeven. Nederland speelt maandag in New York nog één oefenwedstrijdje tegen Oezbekistan. En de WK-hits zijn er ook. Deze is van Gerard Joling.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

Lennart Nijg Oeuvreprijs is nu voor Sef. En Sef kennen we van heel veel kleine hitjes, maar de grote was De Leven van heel wat jaar geleden. Hitland 2.0.

0: Mijn weg, dus ik, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja, maar dat denk ik niet, af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor nou, het gebeurt dan, hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je er wel eens over? Wat het dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: De Leven! De Lennart Nijg Oeuvreprijs is voor Sef. Nou, vanuit gefeliciteerd. Er is muziek van Aisha. Er is muziek van Jeroen van der Boom. En er is muziek van Isabel Usher.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
0: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Hitland 2.0.
0: Laat ook dit uur de hits

0: En welkom in die twee Harry Styles. Nieuw singeltje vorige week van het laatste album. Er is muziek van Mavis Joe, single nummer 1. En Taylor Swift. En er is Ilse de Lange.
1: 2.0

Straks Joey Levi, Cameron Whitcomb. In Japan leek het wel de week van de beer. Want eerst was er een beer die een man achterna ging. Maar toen reed er toevallig een auto langs en toen rende die beer weg. En opeens

0: En zometeen muziek van Zayn Malik. Muziek van Marco en Snelle. Hij heeft overigens 2 singles uitgebracht deze week. Dus volgend weekend een ander singeltje van Snelle. En dit is muziek van Chesto.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Baggin. En donderdag is het zover. Dan is het eindelijk tijd voor het Europees Migratiepact. Het heeft jaren geduurd, maar ze hebben het rond. Tenminste, op papier. Er zijn namelijk nog heel wat landen die nog heel wat dingetjes moeten regelen. Nou, eens zien en dan geloven dan maar. Dan is de muziek van John Fraser, Zayn Malik. En uit Nederland is het Kensington.
1: Dendert uit je speakers.

0: Nink Leoni en Kim Patras. Maar Esther Auwand is geen partijleider meer van Partij voor de Dieren. Ze blijft overigens wel in de Kamer. Maar Teunissen, die wordt de nieuwe leider van Partij voor de Dieren. Nou, van harte gefeliciteerd. Wanneer gaat dat gebeuren? Dan kom ik taart eten. En er is single nummer 2 van Jonas Blue.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

Blijf voor mij. Oh ja, het vraaguurtje is meestal niet zo interessant, maar deze week ging het over Kanye West, tegenwoordig heet hij J. Of hij wel naar Nederland moest komen of niet. Nou, hij is er, dus dat weten we dan. Maar het ging over de antisemitische uitspraken, maar die zijn helemaal niet nieuw. Die bleken later jaren oud te zijn, dus vind ik persoonlijk, had je gewoon eerder moeten regelen. Toen je wist dat die kaartenverkoop startte in Nederland, had je gewoon moeten zeggen, nee, hij mag niet komen. En nu die er is, gaan ze er opeens over zeuren. Maar ja,

En het zit erop. Nu nog muziek van de S10. Aanstaand weekend. Een nieuwe aflevering. Hitler. 2.0

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: weg tussen koren door. Het vele
1: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaltert.
3: Zingen kan hij zelf niet. Maar hij draait wel het mooiste lied. Peter de Vliegen.
4: Met je Hitler. Met je muziek uit alle tijden. Geniet je maar, zou ik zeggen.

0: uit 1972. Seals and Crofts en Summer Breeze. Ja, dat had wel nodig, dat plaatje. Na de sneeuwval van afgelopen weekend. Blanche Neige, Axel Red. Zou het over de sneeuw gaan of over Sneeuwwitje? We ontdekken het zometeen samen met Axel Red hier bij de Hitladders.
1: De mooiste hits klinken hier. Nog een stukje beter. Met Peter de Vliegen.
0: Op jouw favoriete radio. Geniet er maar. Straks ook heel wat leuke items in de Hitladders. Yeah.

0: Ze kreeg onlangs nog een MIA voor Life Chief Award. Life Chief Award van de MIA's. Onze Vlaamse advocaat uit Limburg, Axel Rits. Uit French Soul, Blanche Neige. En na dat wit, tijd voor een beetje kleur. Al schijnen alle kleuren samen ook wit te zijn. Dit is de Pink Ribbon, Another Ribbon. Another brick in the wall, Pink Floyd.
1: We don't need no thought control.
0: We terug singelen naar de Berlijnse val van de muur.

Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Ja, voor die bricks hebben we natuurlijk een bolvakker nodig. Past nog een beetje in het carnavalsthema. Bob de Bauer. Now and off.

0: Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Nou en of en het weekend wordt die Bob de Bouwer dan Bob de Blauwer om de miserie te vergeten in de bouw en de veroordeling tot levenslange arbeid voor zware jobs door onze overheden wereldwijd.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag, zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt van de Nederlandse acteur Jack Woutersen. Ik ben nog niet dronken en ik ben nu al blij. Als dat geen mooi citaat is, ja toch? Ha. Natalia begint aan de opwarming voor het gevecht. And we just began to fight.

Natalia, I'm only begun to fight. Over dat gevecht is wel geen plaat gemaakt. Of het is al haar eigen plaat dan. Maar deze, ja, die blijft jaren na die boxmatch tussen morgen met Ali nog steeds gezongen, hè. De Indianendans, Johnny Wakelin en Zaire. De pasjes zijn hetzelfde als die van Mexico van de Humphrey Singers. Nu, ik moet altijd kijken naar anderen als ik dit dansje wil meedansen. En dan kom ik altijd te laat natuurlijk. Dat gaat zo met die dansjes op trouwfeesten. Niet waar? Ja, je herkent je er zelf ook wel in zeker.

Wat een mooie plaat, toch, hè? Niet waar? Betty Midler en The Rose, de gouden groenplaat van deze week. Niet omdat die roze groen moet blijven, maar gewoon echt, want tegenwoordig kun je zoveel namaak kopen, goedkoper dan de echte, en ze lijken steeds meer op echte bloemen. Ja, Guido Belcanto heeft het ook voor die plastic rozen.

koning of de koningin, ik weet niet wat hij het liefst heeft als aanspreektitel van de melodramatiek. Guido Belcanto, plastic rozen verwelken niet. Nu de roze is het symbool van de liefde. En dan ben je toch wel beter met echte liefde dan met fake liefde, nietwaar? What's love got to do with it? Tina Turner, 1984, hier bij de Hitladder. Muziek uit alle tijden en heel wat genres komen aan.

0: Tina Turner, What's Got Love To Do With It? Ik zou het begots niet weten. Who needs a heart when a heart can be broken? De innerharten die mogen gebroken worden. Zijn die van suiker, hè, met die woordjes op zo. Liefde is, weet wel, weet allemaal. Met leuke zinnetjes.
1: Ah, staat de bok maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
0: De popcornplaat van de dag bij de Hitladders. En voor popcornplaat hebben we vandaag Yesterday opgesnord in de popcornversie van Sarah Vaughan. Heel mooi, luister maar eens.

0: Yesterday en Sarah Vaughan hier bij de Hitladder.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Ah, hoor eens de heerlijke banjo. Ah, wat is dat toch zalige country music. Dit is Ruben's Train uit de Broken Circle Breakdown. Ah, genieten, hè? Een kampvuurtje erbij indenken en gezelligheid. En dan mag wel de cowboy goed zijn, ja. Take your cowboy boots on. Listen and enjoy the music.

Volgens mij zit er ook een beetje mandoline in. Zou het kunnen? Ja, ik ken er niet zo heel veel van die snaarinstrumenten. Wel heel, heel mooi, hè? De sterkstaaltje, instrumentaaltje. Zo zou je kunnen zingen. Ja, country music en blues, het staan heel erg dicht bij elkaar. Dat bewijst ook Gail Davis in deze Singing the Blues. Straks...

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
2: Ja, het is natuurlijk niet echt een kruidenweetje of een toverspreuk, al kunnen we natuurlijk wel zeggen, Virginia, dat thee ook van kruiden gemaakt is. Inderdaad, Peter, en zo rechtvaardig dat ik hier toch ook bij jou gezellig zo lekker knusjes in de studio mag zitten naast jou. Hè? Ja, we moeten ook wel, het is die man ook wel eens terugvragen natuurlijk. Ja, Peter, maar ik zit er goed, hè. Goed, jij wou nog een receptje meegeven vandaag. Dacht ik, van een of andere thee. Ja, Peter, de chai. Ja, oké. Okay. Dat is een Indiaanse klassieker, zie ik op je blaadje staan. Peter, je moet niet alles wegnemen wat ik ga zeggen, want ik heb niet zoveel voorbereid vandaag. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hoe is dat mogelijk, zeg? Jawel, Peter, dus is een Indiaanse klassieker, zoals ik op mijn blaadje heb geschreven. Daar zit in 500 milliliter mineraalwater, 500 milliliter melk of sojadrank of haverdrank. Dus je kunt zelfs een beetje speels zijn, Peter. Zoals wij. Hè? Met het drankje. Of mag je het er allemaal in gooien? Allemaal. Nee, Peter, ik heb gezegd of. Hè? Dus zoals bij een menu. Als er staat of, dan moet je het niet alle twee opeten of je moet meer betalen. Hè? Oei, zo streng vandaag. Daar hou ik wel van, Virginia. Ja, hoe maak je dat eigenlijk, Peter? Je moet ook 20 gram chai-bladeren hebben, theebladeren zijn dat. Dat is dus het thee, hè, die erin zit. En kruiden, voilà, zie, kruiden. Ja, welke kruiden? Ja, Peter, je moet dat zelf een beetje nagelang. Allee, je geeft weer maar een half recept mee, Virginia. Zeg, Peter, muggenzifter, hè. En wat nog? 20 gram suiker, Peter. Ja, en hoe bereid je dat hele goedje? Wel, Peter, je verwarmt het water en de melk tot 90 graden Celsius. Voeg dan de chai-thee toe en laat 6 minuten trekken. 6 minuten trekken, dat is niet zo lang, hè, Peter? Nee, maar ja, goed, ik ga er niet op antwoorden, want ja, je weet wel, dan zit het te luisteren, dan wordt hij weer boos op mij. Zeef de thee eruit en voeg suiker toe. Waar heb je nog eentje? Heb je nog eentje, Virginia? Ja, Peter, ik heb ook een chai-cocktail. Hè? Dat is een cocktail zonder E150, E471 en E331. Dus zonder, hè? Ja, ik heb het gehoord, Virginia. Wat doe je daarin? Wel, hetzelfde als het daarnet, maar gewoon 20 centiliter whisky erbij. Ja, zo kan ik het ook. Ja, ja, Peter, maak eentje dat ik zal proeven. Hè? Misschien als ik dan in de zevende hemel kom, dan... Virginia, ik wil het niet... ja, goed, ik moet me concentreren op de show, hè. Ja, dus die cocktailversie met die whisky erin, hoe laat je dat doen? Wel, Peter, je laat gewoon de chai afkoelen en dan voeg je 20 centiliter whisky toe. Anders is de alcohol natuurlijk allemaal een beetje verdampt, hè. Een beetje ijsblokjes en een kaneelstokje erin. En dat is zo super lekker. Wel, ik heb een leuke plaat klaargezet, Virginia, als dank. Sex Religion van Ellen ten Damme. Ja, het zal weer toevallig zijn. Heb je dat klaargezet voor de titel of dat je het graag hoort, Peter? Tja, dat voor mij weten en voor jou raden.
3: It's life wonderful.
2: Dankjewel, Virginia. En graag tot volgende week. Of vragen we dan tist. Het was bij je plezier, Peter. Ik blijf toch even hier, hè?

heerlijke plaat, toch? Een redelijke rockplaat. En van de rock scene naar de ballerina. Dat is maar een kleine stap voor de Hitlander. Een plaat van ABBA die veel te weinig gedraaid wordt op de radio. Everybody.

0: Nina Pretty Ballerina van de balletzaal naar de karaokebar is voor de hitladder maar een kleine stap. Tijd om mee te zingen uit volle borst met de Nederlandstalige meezinger van de week.
1: Oh, gezellig.
0: Oh, dat is iets voor jou, Truus, met je D-cuppie. Willy Sommers als een leeuw in een kooi.

Heerlijke plaat om mee te zingen uit volle borst. Als een levende kooi van Willy Sommers. Van de karaokebar naar het circus. Ja, of met magnetische schoenen. Ik weet niet hoe ze het doen. Dancing on the ceiling. Of gewoon de camera omdraaien. Dat is natuurlijk de makkelijkste manier. Het album Back to France. Lionel Richie. Heerlijke platen ook weer, hè.

Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ik heb in mijn leven nog maar één keer echte voetstappen op het plafond zien staan. En dat was in het leger, toen ik een nachtje moest slapen in het cachot. Hé, ik had niks misdaan, hè. Maar toen we van wacht waren in wachthuis 1 op de luchtmachtbasis van Kokzijde, sliepen we gewoon daar een beetje in het cachot. En daar zag ik voetstappen op het plafond staan. Een of andere grappenmaker had zich waarschijnlijk bezig gehouden. Met zijn bottines, hè. Dan was die lege periode toch een beetje nuttig geweest voor die mens. Hij had zijn spoor nagelaten in het Belgische leger. Vrienden, dat was bij de luchtmacht en ik vlieg er ook vandoor. Dank je voor het luisteren en graag tot volgende week. Ik krijg je bij Stara met Can I Believe. Bye bye. Salut, hè.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Nederland, de nieuwste, de beste hits. Met

0: Rudy de Wit, haal met me mee. En Frankie Merla met de vissers van Capri. Willy Sommers nu bij ons in Vlaanderen, Leedland en Mooi.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat nog steeds voor mij.

Maaike Vunnen zong het in Vlaanderen, Nederland met de haaien mee naar de zee. En Jana Adams met Leo, die we nog kennen van Rita Valk. Om naar het einde van Vlaanderen, Nederland nu met Danny D'Amaro.

En natuurlijk iedereen weer een hele goede avond. Net over de klok van 6 uur. En ik weet niet of jij er klaar voor zit. Of jij er helemaal klaar voor bent. 3 uur lang classics op de zondagavond. Tot 9 uur vanavond zijn we bij je hier op jouw favoriete radiostation. En natuurlijk wil ik ook even de collega's bedanken die voor mij zaten. Bedanken voor de heerlijke muziek en de mooie plaatsen.

One Day Fly, de eerste single van. De themasongs, de cover en het origineel en de jukeboxplaat. En dat allemaal in drie uur heerlijke oldies uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. En zo even in het schema gekeken, er zitten zelfs nog wat platen bij uit eind jaren 50. Dat geeft niks hoor, toen maakt het ook mooie muziek.

een verzoekplaat aan wilt vragen, dan kun je dat gewoon even doen. Of via de mail, of dat weet je allemaal wel. Allemaal wel bekend, denk ik. En wil je gewoon lekker genieten, dan kan dat ook, hè. Hey, we gaan eraan beginnen. Zondagavond. Dit zijn de classics op zondag.

cover van de Beatles, Jordan Help. En de cover werd gezongen door Bananarama. Voor je klaar, dan heb ik een heerlijke plaat. Een nummer van John Denver. Heerlijk bij de classics op de zondagavond, toch? Hier is Country Roads.

Take Me Home Country Roads. Een plaat die in 1971 voor het eerst in de hitlijsten verscheen. En niet geheel onverdienstelijk, kan ik zeggen. Al was het einde van John Denver dan wel weer wat minder prettig van aard. Ik hoorde trouwens pas een verhaal dat hij in het huwelijk helemaal niet zo'n aardige man geweest is. Maar ja, dat zijn ook weer rollos en aangezien het hier geen shownieuws is, wil ik me daar verder ook maar niet over uitlaten. Nee, oh, ben je gek. Hey, we gaan terug naar 1980. Lekker bij de classics op de zondagavond. De Detroit Spinners. Here's Working My Way Back to You.

All I can argue from the Detroit Spinners and Working My Way Back to You. Eens even kijken. Hey, goedenavond, Carlo. Dat zegt Michaela. Zou je namens Van Beekhuizen Tweewielers uit Elst een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond? Ja, natuurlijk, Michaela, dat doen we even. Mooie plaat uitgezocht voor jou uit 1976. Een nummer van Queen. Hier is de Bohemian Rhapsody.

Wat een geweldige plaat is dat toch van Queen. Je hoorde de Bohemian Rhapsody en die plaat werd aangevraagd. Speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op de zondagavond.

Aangeboden door Michela. Van Beekhuizen, twee wielers uit Eilst. Ja, dat moet ik er dan gewoon bij zeggen. Ik heb het je vorige week al verteld. Als ik dat dan ja doe, dan krijg ik een verlicht ventieldopje. Oh, jongen. 2 jaar, 2 dopjes, hè. Want ja, mijn fiets heeft 2 wielen. Ik heb het geprobeerd op een 1-wieler, maar dat wordt hem niet, echt niet. We gaan terug naar 1968, doen we met de Small Faces. En misschien heb jij hem ook wel gehad. The Lazy Sunday.

Lekker muziek op de zondagavond van de Small Faces. Je hoorde Lazy Sunday. Dan gaan we weer eens even naar de verzoekhoek. Hey, hallo, goedenavond. Dan zou je een plaat willen draaien voor Henk en voor Wil. En natuurlijk ook iedereen die zit te luisteren. Dat zegt Bertus. Zoek maar een heerlijke plaat uit. Nou, dat heb ik dan gedaan, Bertus. Hè. Mooie plaat uit 1968 van Simon & Garfunkel. Hier is Mrs. Robinson.

Paul Simon en Art Garfunkel. Je hoorde Mrs. Robinson. En die plaat draaien we speciaal even voor Henk en voor Wil. En voor iedereen die zit te luisteren. En dat kreeg ik allemaal aangeboden namens Bertus. Plaat voor je klaar liggen van Barry, Robin en Maurice Kip. Beter bekend als de Bee Gees. Nummer uit 1967. Hier is Massachusetts.

lekker even terug in de tijd van stad naar 1962. En natuurlijk deden we dat met Cliff Richard. Ik moet zeggen, Sir Cliff Richard. En die mooie plaats, The Young Ones. Het zal toch zo zijn dat je David Bellamy heet. Je schrijft een liedje en je stuurt het op naar Tom Jones. En als reactie krijg je terug, I'm not interested. Dat kan. Ik denk als ik een plaats schrijf, dat ik hetzelfde antwoord krijg. Maar dan besluiten de gebroeders Bellamy het plaatje samen maar op te nemen. Ja, want ze vonden hem eigenlijk wel leuk. En een hit, dat werd het in 1979. If I said you had a beautiful body.

You had a beautiful body. Would you hold it against me? Nou ja, in principe wel. Ja, ik doe er niet zo heel moeilijk over. Ben je gek, joh? Lekker de platenstad van de Bellamy Brothers. En wij zijn bij de Classics op zondagavond toegekomen aan The One Day Fly. Daarvoor gaan we terug naar 1977. Kom ik uit bij Santa Esmeralda. En het nummer Don't Let Me Be Misunderstood.

0: de One Day Fly van deze week. En dat het eigenlijk de enige grote hit van ze is geweest, altijd Esmeralda. Ik denk, dan doen we maar de lange uitvoering. Ja, ze hebben die plaat niet voor niets gemaakt in 1977. Nee, ben je gek zeg. En dan scroll je zo tussendoor eens wat over het internet.
1: Classics nieuws.
0: En dan kom je ook het een en ander nog wel eens tegen. Robin van Persie is naar een roerige periode, een roerig seizoen, ontslagen als trainer van Feyenoord. Ja, nou ja, dat is om 17:15 bekend geworden. En dat kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden, dat weet ik allemaal niet. Maar ik lees het en ik denk, ik deel het je gewoon even mee.

Heerlijk oudje uit 1963 van de Jerry and the Pacemakers. Je hoorde You'll Never Walk Alone. En voor je klaar heb ik Sonny and Cher. Hier is I've Got You, Babe.

geleden is dat de muziek van Sonny & Cher. I got you, babe. And I got you, babe. I got you, babe. Vanaf wacht eens uit in 1965. I got you, babe. En ook lekker te horen hier vanavond bij de Classics op de zondagavond. En wij gaan naar 1964. Dat doen we met The Rolling Stones. Heerlijke titel, It's All Over Now.

Mick Jagger en de mannen van de Rolling Stones. Wat die uitkwam in 1964. It's all over now. En wij gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 1969. Met een band die toen al goed aan de dijk timmerde. Ja, dat deden ze goed, de mannen. Ik heb het over de mannen van de Hollies. Een nummer wat ik voor je klaar heb staan. He ain't heavy. He's my brother. Soms ook nog een mooie plaat van de Millie Small. Maar eerst was gezegd, de Hollies.

0: Boy Lollipop, lekker oudjes dat van Millie Small uit 1964. En als je net pas inschakelt, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar hallo, goedenavond. 4 minuten over de klok van 7 uur. En je luistert naar de classics op de zondagavond. Tot 9 uur zijn we bij je met die mooie hits uit de jaren 60, 70 en vroege jaren 80. Zoals deze plaat van Roy Orbison. Hier is In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

mooie plaat is dat, hè, van Peter Sorstedt. And Where Do You Go To My Lovely? 1969 was het jaar dat die plaat uitkwam. En van de 1969 gaan we naar 1961. Je hoort het wel vanavond, heel veel plaat uit de jaren 60. Ja, dat wisselt zo heel af en toe eens een beetje, hoor. Het is eigenlijk maar net in welk ritme ik zit. Niels Sedaka heb ik voor je klaarstaan. Hier is de calendar girl.

mooie plaats. Er staat Niels de Daka. En de Calendar Girl. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. Deze keer gaan we naar 1980. En dan kom ik uit bij een band die een plaat heeft gemaakt in de Dutch Mountains. Natuurlijk, ik heb het over de Nits. Maar dat was niet hun eerste single. Zoals ik net al zei, 1980 kwam die uit, die eerste single van de Nits.

1980, Tutti Ragazzi. Het was de eerste single van The Nits. De Nits, dat noemen ze zich ook wel. Het was een vermaarde popgroep uit Amsterdam. Opgericht in 1974. En natuurlijk hebben ze ook nog Nesquio gemaakt. Zoals ik al zei, In the Dutch Mountains. En Sketches of Spain. En deze plaat is die je net hoorde. Ja.

eens lekker terug in de tijd naar 1973. Met zo'n typische glam rock band uit Engeland. Je hoorde Mud en Dynamite. Even wat moois, even wat rustigs. Terug naar 1962 met Jim Reeves. En het nummer Adios, Amigo.

0: dat Adios Amigo. Een heerlijk oudje van Jim Reeves. Over oudjes gesproken. Kan ook heel nog verder terug in de tijd, ja natuurlijk. Terug naar 1956. Het petticootje aan en het lakschoentje. En dan wachten tot de muziek begint. En heerlijk rock'n'rollen. Twisten, jiven. Die periode, daar gaan we naartoe.
1: See you.

Bill Haley en his Comets hoorde je en See You Later, Alligator. Een plat gemaakt in 1956. Toch weer een mooi poosje terug, hè? Ja. Twee minuten voor de klok van 19:30. Je luistert naar Classics op de zondagavond. En tot 21:00 zijn we bij je. Zometeen een lekkere plaat van de Jackson 5. Maar eerst even deze van Sister Sledge. Lost in Music.

lekker even terug in de tijd met de Jackson 5. Je hoorde I'll Be There. Zometeen de thema-songs. Maar terwijl dit plaatje draaide, werd ik verwend met een heerlijk sausijzenbroodje en een glas cola zero.

Het thema van deze week is grass. En ik heb Move and I Can Hear the Grass Grows. Phil Owens en Who's Gonna Mow Your Grass. En natuurlijk eindigen we met de jarige Tom Jones. En de Green Green Grass of Home.

Lekker de thema songs van vanavond. Grass was het thema. En je hoorde natuurlijk een mooie plaat van Move om mee te beginnen. En I Can Hear The Grass Grows. En wat ben je ondertussen aan het doen, Carlo? Nou, een achtergrondmuziekje aan scoren. Ja, dat ongeveer. En Buck Owens hoorde je na en I Can Hear Grass Grow. En Who's Gonna Mow Your Grass? Dat is zoiets als wie gaat je gras maaien? Nou, meestal moet ik het zelf doen. En we eindigen met Tom Jones en The Green, Green Grass of Home.

Even een verzoekje. Hey Carlo, zou je die plaat van de Hollies willen draaien? Looking Through Any Window uit 1965. Speciaal even voor mij en iedereen die zit te luisteren naar de classics. Nou Erik, luister eens. Speciaal even op verzoek.

voor hemzelf en iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond. Je hoorde de Hollies en Look Through Any Windows. Plaat uit 1965. Van 1965 gaan we naar 1970. Dan kom ik uit bij die mooie plaat van Free. Hier is All Right Now.

1970, Free hoorde je. En all right now, het is 7 minuten voor de klok van 8 uur. En wij gaan verder met Manfred Mann's Earth Band. Hier is Fox on the Run.

0: even terug in de tijd, naar 1969. Like a fox on the run. Deden we met Manfred Mann's Earth Band en The Fox on the Run.
1: Classics nieuws.
0: Ja, want ik heb hier wat gevonden, zeker. En ik denk, dat moet je toch even weten. Sterker nog, ik wil jouw mening daar wel eens over hebben. In Haarlem heeft de gemeenteraad vorige week besloten dat er in toekomstige wijken, en vooral de wijk Hart ons Poort, geen enkele snackbar of fastfoodketen geopend mag worden. Dat zou een manier zijn om het overgewicht tegen te gaan. Nou, laat ik me er verder maar niet over uit, want als ze overal zo resoluut mee waren, waren we snel van alle problemen verlost. Maar wat vind jij? Mag een gemeenteraad besluiten om in jouw dorp, jouw wijk, geen snackbar meer te houden? Want waar houdt het dan op? Volgend jaar geen Chinees meer? Het jaar erop geen café meer? Of zeg je, het is wel een keer genoeg geweest met dat gekke gedoe van ze allemaal? Komt natuurlijk allemaal uit de pet van de mensen uit Den Haag. Zulke onzin verzin je niet zelf. En ik weet ook niet of Classics op zondag daar het geschikte podium voor is. Nee, eigenlijk niet. Maar ik vond het even iets dat ik dacht van, wil ik toch eens met je bespreken. Wij gaan terug naar 1974 met Leo Sayer. Hier is Long Tall Glasses. MUZIEK

I love rock and roll. Joan Jett en de Blackhearts hoorde je. Platen 1982 alweer. Sommige platen heb je het idee dat ze gisteren uitgekomen zijn. Heb je dat ook wel eens? Nou, bij Joan Jett had ik dat bijvoorbeeld. Hè. We gaan naar 1975 en Lita Bjorn, Benny en Anne Fried, oftewel ABBA. Een onbekend bandje afkomstig uit Zweden. Ja, onbekend. In het jaar dat ze ook het Songfestival wonnen met Waterloo, maakten ze ook deze plaat. Hè? Net voor die tijd. Hier is SOS.

Lekker de muziek van ABBA, 1975. Je hoorde SOS. 7 minuten over de klok van 8 uur. En tot 9 uur zijn we bij je, hier bij jouw favoriete radiostation. Met de classics op de zondagavond. Al die heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en vroege jaren 80. Die komen allemaal voorbij, ja. Man, wat genieten. Voor je klaar heb ik een plaat uit 1966. Een nummer van de Four Tops. Reach out, I'll be there.

Hoe lekker is dat? Ja, I'll be there. Mooie plaat hoor je van de Four Tops. En voor je klaar staan heb ik Kenny Rogers in de First Edition. Met het nummer Ruby, Don't Take Your Love To.

0: God's sakes, turn around.
1: I like this. Kenny Rogers and the first edition. Ruby, don't take your love to town. Heerlijk houtje. Wij hebben voor je klaarstaan een mooie plaat van Roger Whittaker. Nummer getiteld The Last Farewell. En daarna een heerlijke plaat van Elvis. Dus blijf lekker luisteren.

Wat een stem heeft die man, hè? Roger Whittaker. En je hoorde The Last Farewell. Eens even kijken, ik krijg net een mooi berichtje binnen van Wil. Wil die zegt, hey, goedenavond Carlo, ik woon op Terschelling. Maar mijn vriendje woont op het vasteland en hij heet Henk. Zou je voor hem en ook voor iedereen die zit te luisteren een mooie plaat van Elvis willen draaien? It's Now or Never. Ja, natuurlijk Wil. Met alle liefde. Hier is die Elvis Presley. Lekker plaat uit 1960. It's Now or Never.

prachtige plaat van Elvis Presley en It's Now or Never. Laat het aangevraagd door Wil. Hij was natuurlijk speciaal voor Henk. Maar ook voor iedereen die zit te luisteren op de zondagavond. En natuurlijk te genieten van de classics op zondag. Wij gaan verder met een plaat van de Flying Pickets. Here is Only You.

Dadelijk in 1979 Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Inmiddels is het 8:30 geworden en je luistert nog steeds naar de classics op de zondagavond. Het bezoekje binnen, hoor ik alweer een mooie plaat draaien van de Lenny Kravitz. Met het nummer Are You Gonna Go My Way. Het is eigenlijk net buiten de tijd, maar ach joh, wat maakt dat uit? Zo één keer moet dat kunnen. Je weet het, heel af en toe maak ik eens een uitzondering. Speciaal even op bezoek dan. Lenny.

Lenny Kravitz hoorde je. Ik vraag me af, valt dit onder de psychedelic rock? Ik geloof het wel, hè? Are You Gonna Go My Way? Uit 1993. En wij gaan verder met de Searchers, een mooi oudje. De Needles and Pins.

Wordt door 1964 gemaakt door de Searchers. En wij gaan verder met een plaat van Emotions. Ook een beetje een oudje, 1977. Hier is Best of My Love. En tot 9 uur zijn we bij je met de Classics op zondag. Dus lekker blijven luisteren. Hier bij jouw favoriete radiostation. En ja, natuurlijk, waar anders?

Welke plaats is dat van die Emotions? Nummer uit 1977. En voor je klaar liggen heb ik de jukebox plaat van deze week. En ook daarvoor gaan we gewoon een heerlijk stukje terug in de tijd. Om precies te zijn, terug naar 1965. Dat doen we met de Temptations. Here is my girl.

boxplaat van deze week bij de Classics op zondag. Een mooie plaat van The Temptations en My Girl. En straks natuurlijk ook nog de cover en het origineel, maar eerst even die mooie plaat van Sheena Easton en The Morning Train.

0: je hoorde China Eastern met die mooie plaat uit 1980. The Morning Train. Sommigen zeggen ook wel eens 9 to 5. Dat keuren we ook goed. En wij zijn inmiddels toegekomen aan de cover en het origineel. En deze week kwam ik uit bij de plaat Oh Lonesome Me. De cover van de Walkers en het origineel natuurlijk van Don Gibson.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele bands en zangers hebben hun succes te danken aan een origineel liedje van een...

vanavond in de cover en het origineel. Oh, Lonesome Me. Je hoorde het eerst The Walkers uit 1974 met dat nummer. En als laatste 1958 het origineel van Don Gibson. Oh, Lonesome Me. De classics op zondagavond aan huis. Hiernaast is bijna 7 minuten voor de klok van 9 uur. Dat betekent dat we zo heel voorzichtig richting het einde van de zondagavond gaan kruipen. Wat betreft de classics natuurlijk.

Lekker even die weekendcalorieën eraf dansen met Little Richard. En Long Tall Sally. Ja, inderdaad, ik wou bijna zeggen Cliff Richard. Als je heel goed luisterde, dan hoorde je dat ik dat wilde zeggen. Nee, Little Richard 1957. Man, dat is een poos terug. Dit komt 3 jaar later. Eddie Cochran en Three Steps to Heaven. Plaat uit 1960.

je wel hoor, 2 minuten voor de klok van de 9 uur. En je hoort het, hij loopt weer de eindtune van vanavond. En dat betekent dat er weer een einde is gekomen aan deze Classics op zondagavond. Hier bij jouw meest favoriete radiostation. Waar we natuurlijk altijd de mooiste muziek laten horen voor jou. En dat samen met een gezellig team van DJ's. Ik denk dat je daarom ook zo graag naar ons luistert. En dat het wel een beetje...

Wat mij betreft natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je een beetje genoten hebt van de muziek. Ik nam je vanavond weer even lekker terug mee in de tijd. Vanaf 1957 tot 1993. Dat was de hoogst genoteerde deze keer. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Zondagavond ben ik er weer. Om 6 uur. Hey. Groetjes voor straks wel te rusten en...

0: Kingston Town van UB40, origineel van Lord Creator uit 1970. UB40 had er precies 20 jaar later een knaller van een hit mee. Onder andere in ons land op nummer 1 en ook in Frankrijk op de eerste plaats van de hitparade. Van harte welkom bij een speciale Helden van de Popmuziek met alleen maar hits uit 1990. Het tweede album van Vaya Con Dios, Night Owls, bracht twee uiterst succesvolle singles op. Na Nena behaalde de top 3 en What's a Woman kwam zelfs op nummer 1. Hun stijl wordt omschreven als oude Amerikaanse jukeboxmuziek met duidelijke invloeden van zigeunermuziek en Franse chansons.
1: Rob

All the Men That I Need. De zeer succesvolle soul- en R&B-zangeres Whitney Houston, die vanaf de jaren 80 bijna 30 hits scoorde. Whitney's tante is zangeres Dionne Warwick. Houston overleed in 2012 op 49-jarige leeftijd. En wie maalt er om de zoveelste biografie van de Rolling Stones als je ook die van de Skeps kan lezen? 30 Years of Rock'n'Roll, met sappige verhalen van onder de kerktoren en aan straffe verhalen geen gebrek bij de Skeps. Hard Times. I gave you a-

Nothing Compares to You, Prince schreef het. Sinead O'Connor maakte het beroemd, mede dankzij de bijbehorende video. En ze huilde echt, naar eigen zeggen, omdat ze op dat moment aan haar overleden moeder dacht. Het was haar laatste grote hit. En nog meer tranen in deze helden van de popmuziek. Tears for Fears, na Sowing the Seeds of Love en Woman in Chains, was Advice for the Young at Heart de derde single uit het album The Seeds of Love.

Verdammt, ich lief dich, een nummer 1 hit in het najaar van 1990. Matthias Ruim zong het nummer en hij schreef het ook zelf. Het werd een ware meezinger. De opvolger, Ich hab getraumt von dir, deed het nog aardig, maar lijkt het einde voor de Duitse zanger in onze hitlijsten. Helden van de popmuziek met iedere week de mooiste classics aller tijden. En vandaag komen die klassiekers allemaal uit 1990. In dat jaar werd Wiltura uitvoerig gevierd voor zijn 50ste verjaardag door alle media en door het kruim van de Vlaamse variété- en popartiesten met de tributeplaten 16 voor Tura, met onder andere Dana Minner en The Strangers, en Tura Lura, rockers zingen Tura, met onder meer Soul Sister en Jo Lemaire. Op dat laatste album staat ook Doe het niet meer van Elisa. Ik ben

Michael Bolton haalde een top 3 notering in ons land in het begin van 1990 met How Am I Supposed to Live Without You. Stijn Meuris is naast journalist ook de oprichter van de Nederlandstalige rockbands Noordkaap en Monza. De muzikale doorbraak kwam er in 1990 toen hij met Noordkaap Humo's Rock Rally won. Een cover van Wiltura's Arme Joe zorgde ervoor dat Meuris en Co. een platencontract kregen. Een jaar later verscheen het debuutalbum Feest in de Stad.

Something Happened on the Way to Heaven. Terug te vinden op het succesvolle album But Seriously van Phil Collins. En we ronden deze helden van de popmuziek met alleen maar hits uit 1990 af met Queen and the Miracle, afkomstig van het gelijknamige album. Het is volgens de verhalen een van de favoriete liedjes van Freddie Mercury en Brian May. Daarentegen is Roger Taylor niet heel gecharmeerd van het nummer, maar hij waardeert het liedje wel heel erg door de complexiteit van The Miracle. De tekst beschrijft alle grote en kleine dingen waar de hand van God in zit. Luister mee naar Queen en heel graag tot de volgende helden van de popmuziek.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Tje maar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Vreugd.

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert. Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Bimbo!

glimt net zo mooi als al zijn schoenpoetscreme. Ik stond in New York heel alleen, het was mij vreemd te moe. Tot dat Bimbo verscheen, want die vroeg mij toen meteen, so what can I do for you? Bimbo, Bimbo, Bimbo uit Amerika. Bimbo, Bimbo, Bimbo uit de USA. Bimbo, Bimbo, jij staat altijd klaar. Zeg, ben jij nu nooit eens moe?

scheiden kwam, had Bimbo veel verdriet. Maar ik zei, maak je niet bezorgd, want ik vergeet je niet. Het vliegtuig bracht mij weer terug, hier naar mijn vaderland. Denk met weemoed eraan, ook een wuivend daar zag staan met zijn kleine zwarte hand. Bimbo, bimbo, bimbo uit Amerika. Bimbo, bimbo, bimbo uit de USA. Bimbo, bimbo, jij staat altijd klaar. Zeg, ben jij nu nooit eens moe?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed.

op de oceaan. Wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist,

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.